0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
5: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl. Non-stop. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: rentra chez lui.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
4: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
5: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
6: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
5: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
7: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
5: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
8: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
8: Radio Texel.
9: Radio Texel.
10: Struis.
11: Vroeg.

31 augustus 2026. En je luistert naar het programma Struis Vroeg. Elke werkdag in de ochtend, de Morning Crew. En dat is hartstikke nieuw. Blijf luisteren naar Radio Texel. Want tussen 6 en 7 hebben we toppers van toen. Van 7 tot 9 Struis Vroeg. Van 9 tot 10 doe het lekker zelf. Het verzoekplatenprogramma van de Morning Crew. En van 10 tot 12 Wadde Macchiato met Rob van Leeuwen.

0: Tijd voor het Waddenomroep nieuwsoverzicht.
1: Dit is Radio Texel.
0: Het Waddenomroep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. En hier volgt een kleine selectie. Ameland. Na 60 jaar gaat bakker Rijpstra met pensioen. En op Texel. Nieuwe overtocht naar Texel vanaf voorjaar 2027. En KNRM redt 16 schoolkinderen uit het water op

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: onzin.
1: Kabinetscrisis. Deelprinsjesdagstukken gelekt naar kabinet.
2: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Dit is Radio Texel.

Radio Texel 106.1, muziek voor iedereen. Hoorde je Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love uit 1981. En Coldplay met The Sky Full of Stars. Gevolgd door Joyce Sims met Come Into My Life uit 1988. En Train Drops Off Jupiter. Blijf luisteren naar Radio Texel, omdat we de allerleukste muziek alleen voor jou draaien. Straks voor het nieuws hoor je nog The Simple Minds met Caesar River. Nu de Doobie Brothers uit 1973 met China Grove.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
4: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
3: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
5: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
3: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van...
8: Dit is Radio Texel.
9: Struis.
10: Vroeg.

Toppers van toen, tussen 7 en 9 struis vroeg. En van 9 tot 10 doe het lekker zelf. Het verzoekplatenprogramma van de Morning Crew. Van 10 tot 12 kan je luisteren naar Wat een Macchiato met Rob van Leeuwen. Blijf luisteren in de Radio Texel, want we draaien de allerleukste muziek alleen voor jou straks. Nico en Vince met Am I Wrong en Natasha Bedingfield met Pocket Full of Sunshine. Maar nu eerst Sheila E.

0: van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: En for love's sake, each mistake, oh you.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog, wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Wij zijn trots op Texel.
1: Achtereenvolgens op Radio Texel, Natasha Beddingfield, Nico en Vince, Ashford en Simpson, Total Touch, Bakermat en Rani. En straks mag je luisteren naar de Tramps. Sing Went the String of My Heart uit 1975. Maar nu eerst Dan Hartman.

0: Tijd voor het Waddenomroep nieuwsoverzicht.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het Waddenomroep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. Hier volgt een selectie. Ameland, na 60 jaar gaat bakker Rijpstra met pensioen. En op Texel, nieuwe overtocht naar Texel vanaf voorjaar 2027. KNRM redt 16 schoolkinderen uit het water op Ameland. En op Texel, wie volgt Berber op als kinderburgemeester van Texel? Radio Texel drijven de leukste muziek straks.

Je hoorde George Michael en Heal the Pain. Daarna Anouk en Woman op Radio Texel 106.1. Muziek voor iedereen. Tijd voor CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival.

0: En voordat je het weet, zit het programma Struis vroeger dan weer op deze maandag 31 augustus 2026. Dit was de allereerste Struis vroeg die in tweeën gesplitst was tussen een eerste en een tweede uur. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb het zelf met heel veel plezier voor jullie gemaakt. Morgen is er weer een Struis vroeg. Weer twee uur achter elkaar. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Doei doei.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
2: Texel. Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struis vroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
3: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u samen met de specialisten van Widex de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
4: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
6: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
5: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
7: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
5: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
8: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
8: Radio Texel.
9: Het beste van het eiland. Radio Texel.
10: Dit is Doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op

Doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog, wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
3: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Lalla Macchiato, een hele goede morgen, 10 uur geweest. Dat betekent dat we tot 12 uur lekkere muziek gaan draaien. Naar de verzoekplaten in Doe Het Lekker Zelf. Hebben we Lalla Macchiato tot aan 12 uur. Nieuw programma op Radio Texel, de Waddenomroep. Met ook lekkere muziek. Het is Aha.

Altijd lekker om mee te beginnen deze van Aha, I've Been Losing You hier op Radio Texel. Straks de script met Break Even uit 2008. En Ivan Beck en Bajor komen er ook aan met de Belly Dancer. Kijk even op onze website voor de playlist.

Muziek van Ed Sheeran samen met Andrea Bocelli. Uit 2017 hoor je de Perfect Symphony. Radio Texel luister je naar de Waddenomroep met ook nieuws te melden. Er is een nieuwe overtocht, een nieuwe vaarttocht naar Texel vanaf het voorjaar april volgend jaar 2027. De overtocht is bedoeld om fietsers en wandelaars over te laten varen. En het is een nieuwe manier om vanaf het vasteland voet op Texel te zetten. Meer nieuws en nog meer nieuws vind je natuurlijk op de waddenomroep.nl. Straks heb ik voor je de Romantics uit 1983, Talking in Your Sleep. Maar eerst is hier Michael Jackson, Give In To Me.

0: weten? Ga naar waddenomroep.nl.
1: Muziek van Tiësto hoorde je hier op Radio Texel, daarvoor het weerbericht. En daarvoor hoorde je Gladys Knight en de Pips met The Taste of Bitter Love. Dit was Let's Get Down to Business uit 2020. Straks in excess voor je 1987. Need You Tonight, maar eerst Casey in the Sunshine Band. Let It Go.

0: Het wordt altijd weer mooi weer nadat het regent. Het wordt
1: wat
0: altijd
1: een macchiato!
0: Zit gewoon door me heen. Het wordt altijd weer rustig nadat het stormt. De zon gaat ook altijd weer schijnen nadat het regent. En als het slecht gaat, gaat het ook steeds wel weer beter. En de ene nacht heb je veel muggen die je prikken en de andere nacht niet. Hoe kan dat nou? Nou, ik weet dat niet. Misschien omdat je een raam open hebt laten staan zonder een hordje. Dan komen ze binnen. Maar wist je dat alleen vrouwelijke muggen prikken? Alleen vrouwelijke muggen die prikken jou. Ze hebben namelijk de extra voedingsstoffen van jou nodig om eieren te kunnen leggen. Wist je dat? Nee, dat wist je niet, hè? Heb je hier gehoord op Radio Texel. Nu Chris Ria en The Road to Hell uit 89.
2: Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison

Dansen met de Duivel, Samuel Welt hoorde je van vorig jaar. Leuke hit had hij ermee. Straks heb ik voor je Katy Perry met I Kissed a Girl. Dan maak ik het eerste uur van Wada Macchiato vol met The Dire Straits en The Walk of Life. Een hele lekkere sluiter van het eerste uur. Dan het nieuws en nog een tweede uurtje Wada Macchiato. Ja, mocht je meer informatie willen hebben, dan kun je altijd kijken even op onze website radiotessel.nl of dewaddenomroep.nl. En mocht je platen willen aanvragen voor, natuurlijk Doe Het Lekker Zelf. Dat vind je ook allemaal lekker op onze website. Doe het lekker zelf, jouw eigen plaatjes tussen 9 en 10 elke morgen. Dit is Fleetwood Mac, Gypsy.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Van L tot 12. Wat een macchiato.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Muziek van The Weeknd en Save Your Tears uit 2020. Tweede uur Wada Macchiato. Nieuw programma op Radio Texel. Elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. Van 10 tot 12 met Van El. En ik serveer elke werkdag een Wada Macchiato voor je. Nou, lekker toch? Straks lekkere muziek van Keane. Is It Any Wonder voor je? Phil Collins nu uit 2016. You Can't Hurry Love.

Het is toch geen wonder dat ik me bedrogen voel. Dat is eigenlijk de strekking van deze plaat van Keane. Is it any wonder? Nieuws vanaf Ameland te melden. Bakkerij Rijpstra in Nes gaat na ruim 100 jaar sluiten. De meesterbakker Bote Rijpstra gaat na 60 jaar met pensioen. Nu de zaak wordt overgedragen, is nog niet duidelijk of de nieuwe eigenaar de bakkerij ook gaat voortzetten. Rijpstra begon als kind al in de bakkerij. De zaak werd meer dan 100 jaar geleden opgericht door zijn opa. Meer nieuws en informatie vind je natuurlijk op onze websites radiotessel.nl en de waddenomroep.nl. En voor alle koekenbakkers en meesterbakkers op alle eilanden is deze van Gary Rafferty en de Baker Street.

0: Wat een schitterende plaat blijft dit toch. Michael McDonald, straks voor je met I Keep Forgetting. Maar eerst vertel ik je eventjes dat deze mooie plaat van Neil Diamond was. Een B uit 1973.
1: Vanaf het eiland.
2: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Wadden Macchiato.

Muziek van Bent, 3, 2, 1. En Bent eigenlijk bekend geworden door De Beste Zangers. Nou, dat is dat prachtige liedje natuurlijk. En ja, ze heeft veel gedaan met Bluff onder andere. En met eigenlijk alle Nederlandse artiesten in Nederland is Bent wel een beetje close. Ik vind het leuk. Ik vind de muziek van Bente mag er voor mij best wel zijn. Ik heb een nieuws feitje voor je, mocht je dat nog niet weten. De gemiddelde golfbal heeft 336 kuiltjes. Dit is Jimmy Cliff en Sunshine in the Music.

Muziek van Lady Papa, lekkere bak herrie op je radio zo vlak voor de lunch. Ben je al een beetje toe aan een broodje of misschien iets warms, soepie of misschien een broodje kroket of patat? Ja, sommige mensen die hebben elke dag patat. Ja, ik sprak er van het weekend ook eentje. Wat ga je eten vandaag? Patat. Oké, dit is al lijfje.

Ze zegt het nog een keer. Alsof je het niet gehoord had. I bring all my dreams alive. Of your dreams alive. For you. Nou. Hè? 1980, Magic. Een van haar vele, vele, vele hits. Ik ga er een punt achter zetten. Deze eerste aflevering van Latte Macchiato zit erop. Ik wens je een smakelijke lunch. Wat je ook gaat eten. Eet met smaak en met plezier met elkaar. Of alleen op een bankje in het park. Dat mag natuurlijk altijd. Of aan het strand. Ja, wat jij wil. Ik laat je alleen met Teddy Swims. Komt eraan met Guilty. En ook een stukje van Craig David ga ik nog draaien voor het nieuws Walking Away. Hele fijne dag. Tot morgen. Hoi.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
4: Davy van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop.
7: Rosanne.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog, wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Thank you, DJ.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Trots op Texel. Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog, wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Oorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen. Hoorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint rustig met veel wolkenvelden in het Waddengebied. De temperatuur ligt rond 18 graden en er is kans op een enkele lichte bui, maar het blijft overwegend droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, kracht 4 tot 5. Kortom, ook op Schiermonnikoog, wisselend bewolkt, kans op een spat regen en een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: want you out.
1: Op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

minuten naar het droomgat. Rustig maar, rust nog wat.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
4: Het is echt om partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
3: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
5: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taak verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben en welches motief der taak zu grunde liegt.
3: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Ja, top, Wes.
1: Nee, het was bepaald geen mooie boot. Een oude roestbak, maar geen schroot. Niet eentje van de zilvervloot, van de zilvervloot. Wel hoog bejaard, maar toch niet lek.

wil nog even zeggen dat ik echt heel erg onder de indruk ben van hoe jij daar helemaal je leven hebt opgebouwd. En ik vind echt dat je het supergoed doet. Misschien heb ik dat helemaal niet genoeg gezegd, maar weet je, wees blij met jezelf. En wees niet te streng voor jezelf en maak jezelf niet gek gewoon. Want je doet het echt hartstikke goed. Mwah.

0: En nu staan we hier te dansen. Vind je ook niet dat het snel gaat? Maar wij zijn niet veranderd.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
3: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
2: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
4: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
2: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Twee uurtjes lang reggae op je radio op Radio Texel. Reggae on the move. Tot 10 uur ben ik dus bij je. We begonnen deze uitzending met de best of van vorige maand. Dit is namelijk de laatste uitzending van augustus. Want morgen begint een nieuwe maand. Doen wij altijd de best of. En dit waren de twee van vorige week. De keuze voor claimers was Ritical met het nummer Murder. En voor mij was Freddie McGregor Calling Mr. Speaker. Straks dus claimers rond de klok van 8:30 met het laatste reggae nieuws. Zijn platen voor deze week en ook de best of voor deze maand. Dus blijf luisteren. Het was een vrij rustig weekje, maar er zaten toch ook wel wat uitschietertjes tussen. Dus blijf luisteren. En voor de rest vullen we dat gewoon altijd op met oude platen. En de volgende twee, dat zijn oude plaatjes. De ene werd van het weekend 71. En de nadraaier die is dit jaar 20 jaar dood. Ja, tijd vliegt, zullen we zeggen. Ik lach er wel een beetje om, maar eerstejarige dan maar. 71 was hij volgens mij van het weekend geworden. Het is Barrys Hammond. Draaien we niet zoveel van, maar het is wel hij heeft wel een heerlijke platen. Dus ik vond tijd dat we er even een plaatje van gingen draaien. Bij deze dus. Barrys Hammond, Can't Stop a Man.

Better Simmons, 71 jaar geworden van het weekend. Een heerlijke plaat van hem, Can't Stop a Man. Ja, de volgende, daar keek ik wel een beetje van op. Dat is ook een oude plaat. Las ik op social media vanavond, dus ik denk, ja, daar ga ik een plaat van draaien. Over wie heb ik het eigenlijk? Over Joseph Hill van Culture. Schijnt dat hij al dit jaar alweer 20 jaar dood is. Goh, dacht ik wel even bij mij. De tijd vliegt wel, zeg. Eentje van Culture. 5 to 1, strip me.

0: Culture, 5-to-1, strip me. Ja, in Clemens' lijstje staan ook wat aardige oude platen. Er staat er ook eentje, oud, maar eigenlijk nieuw. Want ze hebben een nieuwe opname gevonden van een live optreden van Bob Marley. Is ze op een plaat uitgebracht. Daar ga je een nummer van horen. Het album heet Live at the Hammersmith Odeon, Londen, UK. Ja, ja. Het nummer wat je gaat horen heet War.
1: Bless God, be Rastafari. Last year, you know. Well, this one just said, until the philosophy, which old one raised superior, and another inferior, is finally and permanently

De nieuwe van Kabaka Pyramid van zijn album, nieuw album. Nummer 1, Stand Firm. Hij doet het samen met Pressure Buspipe. En het beginstukje was van Pieter Tosh. Ik dacht, ja, die doen we naar Bob Marley. Doen we ook met Pieter Tosh. Ja, we gaan zo contact met Clemens, want het is bijna 8:30. Tijd voor het laatste reggae nieuws en zijn platen voor deze week. En zijn best of voor deze maand. Maar eerst deze nog even. Die is van Protégé.

0: met Barrel Bun. Als het goed is, Clemens aan de telefoon.
1: Ja, ja, daar is die.
0: Ja, inderdaad.
1: Half negen maandagavond.
0: Ja, meestal, ja, hè?
1: Zit ik al een half uurtje te genieten. Heerlijk. Ja. Je zei het al, het was niet de beste week van het jaar. Maar ja, toch inderdaad wel een paar pareltjes tussen. Ik heb wat dingetjes uitgezocht. Zal ik gelijk de zaak komen?
0: Ja, doe maar. Doe maar.
1: Oké, okay, nou.
0: Ja. Ja, dat was het dan. Nou, tot volgende week.
1: ja, even een tissue pakken. Swashy.
0: Pardon?
1: Swashy.
0: Ja, ik moest ingrijpen als je raar begon te praten. Bij deze dan.
1: Nu al?
0: Nu al, ja. Eerste woord.
1: Oké, okay, ja. Die volgende had ik even moeten veranderen. Swashy dus. Die heel af en toe komt er eens een plaatje voorbij die het lijstje haalt, zullen we maar zeggen. Heeft een plaat gemaakt samen met Guru Nile. De Israelites, ja, dan denk je gelijk aan de klassieker. Ik denk, ga hem even luisteren.
0: En jou hoor.
1: En jou hoor. Raak. Maar goed, ze doen ook nog een beetje hun eigen dingetje. Het is wel een beetje, bijna kopie, hè. Ja. Maar ik vond hem wel lekker, dus ik denk, ik zet hem in het lijstje en we zien wel wat er gebeurt. Stananici, volgens mij een paar weken geleden ook een plaatje van hem in Maleisië. Hij heeft nu een EP'tje gemaakt, Elevating to Greatness. Ja, dat duurt nog even, zullen we maar zeggen. Greatness.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb er toch een nummertje van uit weten te pikken, blijkbaar. Role Model van Stananici dus. net wel blijkbaar. De nieuwe plaat van Turbulence is een beetje zoetsappig. Ik trek dat niet altijd, maar het was zo'n schaars weekje. Hij heeft het lijstje toch gehaald. Show Compassion. Ga ik weten. Summer, ja, dat is die vrouw met die rare stem. Toch hebben we er al een paar keer in de uitzending gehad met het blaadje. Maar ze heeft nu een heel album. En daar staan die singeltjes ook wel op. Ik heb twee nummertjes die ik in ieder geval wel trek. Eentje is waarschijnlijk de plaat die we al een keertje gedraaid hebben. Turn Up the Sound. En bij de eerste seconde weet ik het gelijk. Dat is hetzelfde deuntje als Late Night Blues van Don Carlos. Van 30 jaar geleden waarschijnlijk zoiets. Heerlijke plaat, misschien nog wel iets meer.
0: Ja.
1: Maar dat dus over Summer. Blijft een raar stemmetje. En gaat ook wel een beetje vervelen na een tijdje.
0: Ze heeft wel grote ogen.
1: Ja. Inderdaad. Vorige week volgens mij het eerste plaatje op het 137th Street Rhythm. En hier is het tweede plaatje nu van Loot on Fire. Ik moet er nog een beetje aan wennen hoor. Ik geef het eerlijk toe. Maar goed, Loot on Fire maakt er meestal wel wat van. Je kan hem draaien. Kimani Marley, wat is zij dit vorige week al? Die heeft ook een nieuw album, Love and Energy. En die titeltrack, dat is sowieso een beestenplaat. Maar die kon er wel. En met Iba Mar en nog eentje, geloof ik. Beestenplaat. Er staan wel wat lekkere nummertjes op. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem wel een beetje versneld geluisterd heb. Dus ik ga hem nog wat beter luisteren, hoop ik. In de toekomst. Maar er staan sowieso een paar beestenplaatsen op. Eén daarvan doet hij samen met Bugle. En vooral Bugle is lekker in deze plaat. One Family heb ik voor gekozen. Ja, het X5 ritme is ook al, wat is het, de jaren 90, waar zitten we nu? Nou, dat gaat ook al richting de 30 jaar. Hoe lang doet die gast al niet mee, man?
0: Ja, niet te geloven, hè?
1: Goed. Het X5 ritme, laten we zeggen tussen de 20 en de 30 jaar geleden. Toen de dance al een beetje opkwam, denk ik. Ik vond het een heerlijk ritme en die is opnieuw uitgebracht. In ieder geval twee plaatjes, tenminste die ik kon vinden. Eentje is van Sizzla, eentje is van Capleton. Die van Capleton ga je zo meteen horen, want die staat in mijn top 5. Ik vind het lekker. Strakke Mens heeft ook een album uitgebracht, Endeavors Reloaded. Ik heb er wel een plaatje op gevonden met Echo Minute samen. Maar goed, het zijn niet allemaal...
0: Niet allemaal knallen. Zes.
1: Zullen we zeggen. Kan niet allemaal altijd zes gooien. Hij heeft ook nog een ander plaatje in mijn lijstje gehaald. En die komt van het album van Cyclone. Dat is een van de hiphopper. Daar mag Sprakkebens ook een riedeltje op mee doen. Het plaatje heet La La La. Nou, dan weet je het wel, hè, hoe ze dat bedacht hebben. Dat dus.
0: Ja.
1: Even kijken. Ja, die kwam ik op de valreep tegen. Een cd'tje van Slimma Sound. Ik had wel al een beetje gelezen dat het eraan zat te komen een keer. Maar ik was het eigenlijk vergeten. En ik ging eigenlijk al naar bed. En toen kwam ik hem tegen. Ja, Maika Shamaya daarbovenop. Op die... Wat een beestenplaat is dat dan?
0: Ja, ja.
1: Die gast is niet goed, hoor. En toen had ik natuurlijk mijn top... Ik had mijn top 5 had ik al klaar en ik had mijn beste van de maand had ik al klaar. En toen kwam ik die dus tegen. Ik denk, jeetje, wat moet ik daar nou mee? Ik denk, maar de kans is groot dat jij hem ook wel heel lekker vindt.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dus ja, nou goed. Ik kon het niet laten, want ik had allemaal dancehall plaatjes in mijn top 5. Ik moest hem er toch bij gooien. Dus die ga je zo meteen ook horen. Kom ik nog op terug. En ook Maccabi met een heerlijke plaat... voor Maccabi doen. Ja. Heerlijke plaat. En er stonden er nog wel een paar op, maar dit waren de beste. Kwam ook een cd'tje tegen Holding It Down. Ik weet niet wat voor compilatie cd'tje dat is van de Soul Revivers. Met allemaal ja, klassieke artiesten, zullen we zeggen. Ik vond dit nummer wel lekker. The Good Book. Ja, doe ermee wat je wil. Ik kwam er toevallig tegen. Ja, ben ik al bij mijn top 5 gekomen, maar ik heb nog meer nieuws.
0: Oh.
1: Ja, ik zat voor de uitzending nog even te kijken of ik niet iets was had gemist of zo. Of je kent het wel. EP'tje van El Pancho heb ik gemist. Een paar nummertjes staan erop. Het EP'tje heet Trainstown. Ik heb het nog niet gehoord dus, maar ik ga het wel even checken. Voor hetzelfde geld staat er een lekker nummer op. En wat ik las, 14 augustus, dat is 2 weken geleden of zo, Papa Michigan met een heel album. So Many Roads, hebben wij dat gemist? Ja, hè?
0: Ja, ik heb wel naar Papa Michigan gekeken van het weekend, maar volgens mij staat hij er nog niet op, of...
1: Ja, deze staat er wel op, ik heb het net gekeken.
0: Oh, nou...
1: Maar niet geluisterd dus, niet geluisterd. Maar het is een heel album.
0: Nou, dus dan stond hij er van het weekend nog niet op, denk ik, maar...
1: Dat weet ik.
0: Ik heb er in ieder geval niks vanaf gehaald in ieder geval. Ik heb wel bij hem gekeken namelijk.
1: Oké, nee, maar dit is een zeg maar vrijdag uitgekomen. Nee, 14 augustus. Dus we hebben hem eigenlijk gemist.
0: Dan hebben we hem gemist.
1: Want ik kan me niet herinneren dat ik hem heb gezien. Dus we hebben hem gemist. Maar ik check hem van de week even. Ik heb het opgeschreven.
0: Oké.
1: Dat was het een beetje voor wat ik gemist had. Ik heb nog een dingetje volgende week. Dus... Volgende week moet je ook luisteren. Er komt het nieuwe album van Anthony B uit, World of Love. Nou, dat zal ongetwijfeld ook wel op de knalletjes op staan. Daar gaan we wel vanuit.
0: Ja.
1: En singeltjes komen er ook allemaal uit aankomende week. Bijvoorbeeld Norrisman, Shabba Ranks had ik vorige week al gezegd. Ja. Ik ben benieuwd naar. Daar is hier weer Maika Shamaya, weer een nieuwe plaat. Ik ben echt benieuwd. Chuck Fenda heeft een nieuwe plaat. John Mason heeft een nieuwe plaat. Jazz Elise, daar heb ik niks van gehoord, maar die heeft een nieuwe plaat. En Jaksta. Maar dat zal wel een dancehallertje zijn.
0: Dat
1: maar die kunnen ook lekker zijn. We houden het in de gaten en dat hoor je dan volgende week. Maar we hebben nog een top 5 in ieder geval. Ik had het al over Maika Shamaya. Ja, een van de topartiesten van de afgelopen paar jaar, hè? Denk ik wel.
0: Ja, bij ons wel. Bij ons wel.
1: Echt, ja, hij schiet eigenlijk niet mis. Ja, die heeft dus een nieuwe, ja, ik denk maar een nieuwe plaat op het album van Slimma Sound, Keep Your Head On. Het past er niet helemaal bij de plaatjes in mijn top 5, maar ik moest hem gewoon aanvragen. Want, die moet je horen. Wat een heerlijke plaat. Daarna gaan we met, verder met Gentleman, die heeft ook een nieuw album. Ja, je weet hoe ik er een beetje over denk, hè. Die blanke mensen die patwa proberen te praten. Maar goed, ik heb er toch een heerlijke plaat op gevonden. Die doet hij samen met Capleton. En die plaat heet They Don't Care. En die ga je dus horen. Stonden er nog wel een paar, maar dat waren ook singles geweest van het album van Jeremy. Veel platen. Zitten er altijd wel een paar bij. Ja, dan hebben we ook nog een kort plaatje natuurlijk. Het kan niet anders. Deze keer is die van Manu Digital samen met Scaramucci. Die werken al 2 jaar best wel veel samen. En ook niet geheel onsuccesvol. En ze hebben weer een plaatje. Toen ik hem de eerste keer hoorde dacht ik, nee, dit is te veel. ja, een paar keer geluisterd en dan pakt hij je. Blijkbaar. Scaramucci samen met Manu Digital Lyrics Machine. En ik had het er al over, het X5 rhythm van heel lang geleden. Cableton heeft er ook een plaatje op. En het is allemaal geremasterd en opnieuw uitgebracht. Take It Off heet deze. 2 keer Cableton nummer top 5.
0: Ja.
1: Hartse plaats. En daar is je nummer 5.
0: Dat zag niet aankomen hoor.
1: Nee, ik ook niet. die van jou trouwens ook niet. Maar daar komen we zo nog op.
0: Okay.
1: Ja, mijn beste van de maand. Ik zag hem ook niet aankomen. Beanie Man. Ik zag het sowieso niet aankomen dat hij ooit met een plaatje in mijn...
0: Niet bij jou.
1: Beste van de maand zou komen. Maar goed, vorige week had hij een heel album uitgebracht. En toen ben ik... meestal kijk ik dan ook even naar de laatste singeltjes of ik wat gemist heb. En dat heb ik vorige week dus niet gedaan. Maar deze week had ik het wel gedaan. En ik had ik vind het een beste plaat van Beanie Man gevonden. wat zal het zijn? 2 weken geleden of zo. Ik weet het niet precies. Brada heet hij. En mijn gekke dansje weer uit de kast gehaald.
0: Ja, dat dacht ik wel, ja.
1: En ik ging er lekker op. En anders had ik, want ik had het eigenlijk de hele maand, wist ik het al wat het zou worden. Deed ik er misschien een beetje vaag over, maar ik wist het al. Maar dat was wel heel erg vals spelen. Dat was een plaat uit 2023, maar wel opnieuw uitgebracht van Busy Signal, hè. Die plaat.
0: Ja, welke?
1: Mr. Love and Run.
0: Okay.
1: Dat had hem eigenlijk moeten worden. Maar ik kwam deze tegen. Ik denk, weet je wat? Die Younger is stiekem van 2023. Ik doe gewoon deze Beanie Man. Omdat hij me ook verrast met zo'n plaat. Dat dus. Okay. Jij had ook een beste van de maand.
0: Ja, dus, ik zat natuurlijk ook met die Maya in mijn hoofd.
1: Ja, maar we kunnen hem meenemen. Dat heb ik heb hem al apart gezet.
0: Ja, dat snap ik. Dat, omdat hij eigenlijk van het weekend pas bij ons terecht kwam. Dus die krijg gewoon de volgende maand. Bij mij is het geworden T-Natty samen met Inti Ivar Walls. Het nummer Ivy. Yes.
1: Ivy. Ja, lekker plaat.
0: Ja, je blijft er een beetje in. Hij is makkelijk mee te... je doet het er goed op, zal het maar zeggen.
1: Ja, hij is een lekkere plaat. Maar ik had hem niet verwacht.
0: Oké. Okay.
1: Dus... Maar dat had je andersom dus ook.
0: Ja, inderdaad. En sommige kwam ik tegen. Ik denk, die staan er al een paar keer in. Laat ik ze wat anders doen. Zoiets was het, geloof ik, vanmorgen. Dat was het vanmorgen.
1: Oh, oké. Dus, nou ja, vandaar dus.
0: Ja.
1: Onverwacht. We gaan het niet meer redden voor het snel, zie ik. Ik zit veel te wel bij horen, joh.
0: Ja, nou ja, dat geeft niet. We hebben nog een uur.
1: Dat is waar. Maar ik heb het wel gehad eigenlijk.
0: Oh, je hebt het gehad.
1: Ja, jij niet?
0: Ja, oké. Okay. Gaan we ze draaien, toch?
1: Tijd voor muziek. Ik had het al gezegd, volgende week weer luisteren, want er komt heel veel lekkers aan. Maar eerst vanavond nog even. Ja. We beginnen met een heerlijke beestenplaat van Micah Shamaya. Keep Your Head On.
0: Hij is nou wel lekker.
1: Bij reggae. Heerlijk.

0: Well, this one is for your favorite radio station.
1: Radio Tegel.
0: I never thought I could take a joke. Why is this one again?
2: Ik voel hem.
1: Ik ook.
2: Clemens, bedankt voor deze week.
1: Ja, heel graag gedaan.
2: Dan spreek je volgende week weer.
1: Zeker weten. Later.

De platen van Claimers van deze week, 4. Je denkt natuurlijk, ja, wat blijft die best of nou? Maar het is bijna 9 uur. Dus Claimers moet dus een gekke dansje nog even voor zich houden. Er komt straks na 9 uur komen de best of van Claimers en van mij. Dan beginnen we straks mee. Dus nou ja, ook niet verkeerd natuurlijk. Claimers spreken we volgende week weer, meestal rond de klok van 8:30. Dus. Straks het tweede uurtje, dan beginnen we met de best of van Claimers. Dat is de Beanie Man. Het nummer heet Brada en de mijne is van T-Nutty en die heet Irie. Ik zou zeggen, tot zo.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Hey, look at that. Stick it. Zag up.

Tweede uurtje is onderweg. En dat deden we met de best of van de maand augustus. Hè, was het dan, denk ik, ja. Begin volgend jaar draaien we van allemaal waarschijnlijk het hele lijstje af. Het wordt een leuk lijstje al. We schieten al aardig op, moet ik zeggen. Krijg je allemaal door volgend jaar ergens. Mochten we er nog zijn, zullen we maar zeggen. Ja, gauw door, want het is zo 10 uur.

Jealous met Medication. De volgende is weer een oude. Ze doet het tegenwoordig goed met haar oude plaat Bam Bam. Heb ik het over Sister Nancy, maar dan in combination met een dansplaat. Vanuit hetzelfde bouwjaar zelf, maar zeg, komt ook dit nummer van hetzelfde album zelfs. Dit nummer heet alleen Transport Connection, Sister Nancy.

plaatjes achter elkaar. Deze was van Lone Ranger. Hij heette dus Love Bump. Kaima Animali heeft een album, een nieuw album, Love and Energy. Claimers heeft deze plaat uitgekozen ervan. Kaima Animali samen met Bugle. En nummer 1, One Family.

Guy Manimali samen met Bugle One Family. Dit is Hollow Point. Samen met de Little Line Sound.

0: Swazi, samen met Kuru Nile. Het overbekende The Israelites. Dit is het Ramp Up Rhythm. Je hoort Junior Dread. Wie niet het ja.
1: Music is love. Music is life. We got to free the people with the music.

Slimmer Sounds meet de Roots Tribe Players. Oftewel, onder andere Maccabee. Dit nummer hoorde je na Follow Them. En het eerste uur hoorde je natuurlijk Maika Simaya. Met ook een heerlijke plaat. De volgende is van Sprakkaband.

Xyglon, ik hoop dat ik het goed uitspreek, samen met Sprakkebands. La la la la la la. Dit is Arijs Roots, samen met Rick Jam. Nummer heet What's Over.

Samen met Jean-Paul, On My Way Back Home. En je hoorde de Lion Face en John FX een remix. Dan weet je dat tenminste weer. Dit is Luton 5.

full to the max. A lot of fire. She don't want to leave. Het zit er weer op. Ja, we moeten wel gaan. Het is alweer bijna 10 uur. Volgende week bij ons wel zijn we er gewoon weer. Iets naar achter, 2 uurtjes lang. Rekken en de Move, claimen ze ook weer. Hallo, is je mondje. Claimen ze ook weer rond de klok van 8:30 met laatste Rekken nieuws. En zijn plaat voor die week. Ik zou zeggen, tot volgende week. Nog een klein stukje Brenton Levi. Aan de telefoon. Later.

0: Tessel, Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator. En hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Tessel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Tessel.
5: Het beste van het eiland. Radio Tessel. Radio Tessel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
6: Don't stop me now.
7: I'm having such a good time.
0: Non-stop. Non-stop. Muziek. Dit is Radio Tessel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. Ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: I'm with you. I'm with you.
0: Non-stop.
6: Baby, you're so vicious.
0: Non-stop.

yesterday when you were walking. We talked about your mom.

eating. You know what she said? She

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993, werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde.